Je hebt geluisterd naar de track Projection van het album Marking a Boundary with the Turning Point van Artbit en Radboud Mens. Eveneens uit 2025 is het album Electroacoustic Works for Haldorophone van Martina Bertoni. Het instrument behoeft enige toelichting. Stel je een cello voor, met pick-ups, zoals bij een elektrische gitaar. In het instrument zijn luidsprekers verwerkt die het geluid van de snaren versterken en feedback loops tot stand brengen. De feedback is het eigenlijke doel van het instrument. Electroacoustic Works for Haldorophone is Martina Bertoni's meest radicale album tot nu toe. De basis voor de electroacoustische stukken werd gelegd tijdens een residentie in de legendarische Electron Music Studion, EMS, in Stockholm, die de in Berlijn gevestigde cellisten en componisten gebruikten om het merkwaardige instrument, oorspronkelijk ontworpen door Haldor Ulfarsson, te verkennen. Je luistert naar de track Number 1, Omen in G.

0: Je hebt geluisterd naar de track Number 1 Omen in G van het album Electroacoustic Works for Haldorophone van Martina Bertoni.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Het volgende stuk is een beetje een zoekplaatje en een rare find. Het stuk heet Teilemenge 35B en is van Asmus Teachens. Ik trof het aan op een Mind the Gap compilatie CD uit 2004. Het is waarschijnlijk verwant aan het stuk Teilemenge 35A of Teilemenge 35C, die beiden ook in 2004 uitkwamen, maar dan op verschillende labels.

Je hebt geluisterd naar de track Teilmenge 35b van Asmus Teachings, uitgebracht op Mind the Gap nummer 52. Ook afkomstig uit een compilatie is de track 2030-942 van Disquiet Army. Het is een van de tracks die oorspronkelijk alleen op een compilatie verscheen. In dit geval als digital release bij Gizeh Records. Maar nu dus gebundeld door Disquiet Army zelf. Compendium 2005-2020. Een compilatie van compilaties dus. We luisteren naar 2030-942.

Je hebt geluisterd naar de track 2030-942 van het album Compendium 2005-2020 van Disquiet Army. Al met al valt er toch best veel te vertellen over stukken die zelf geen woorden nodig hebben. We zijn aanbeland bij Field Recordings nummer 5, Bohemia, van Art Bit, waarin hij afreist naar de diepten van geluidsvelden, waar natuurlijke landschappen en menselijke aanwezigheid met elkaar verweven zijn. Deze keer heeft hij zich ondergedompeld in ruimtes in Bohemen, rijk aan geschiedenis en sfeer. Het vastleggen van de omringende resonantie van een burcht, de echo's in een kathedraal of een orgel, waar de titel van dit stuk, Verhani, naar verwijst. Gelaagde veldopnames die een verhaal over plaats, herinnering en ervaring vertellen. Terug in zijn studio mixte hij deze veldopnames met muzikale elementen en drones, afgeleid van een korte orgelopname waar het organische en het gecomponeerde met elkaar vermengd werden tot een soundscape.

Je hebt geluisterd naar de track Verhani van het album Field Recordings nummer 5 Bohemia van Art Bit. Already forgiven, never redeemed. In het Noors, alle reden tiljit, aldri forjust. Voor zover ik dit kan uitspreken. Het is de titel van deze track die Francisco Zedde, een Italiaanse multi-instrumentalist, in 2020 opnam aan het begin van de coronapandemie. De opnames vonden plaats in Bologna tijdens het begin van de lockdown, in een sessie van een week in een kamer van 10 vierkante meter waar hij woonde en sliep. Het resulteerde in het album Dwell, in 2024 verschenen bij Midira Records. Je luistert naar Alle reden tiljit, aldri forjust.

Oké, het instrument wat ik nu ga bespelen is een Scruti box, zoals ze dat noemen. En dat is een muziekinstrument die gebruikt wordt in tempels in India, Bangladesh. en zowel bij de Hindoes als bij de Boeddhisten. En het is een instrument wat bedoeld is voor meditatie en gebed. Maar het is ook een instrument met de helende tonen. Dit instrument is gebaseerd op 432 hertz op de A-toon. Terwijl de westerse tonatie zou 440 hertz zijn. En het is maar een klein verschil, maar dat is wel het verschil tussen een helende toon en een gewone westerse toon. Ik begin met de meditatietonen D. D en G. En van lieverlee voeg ik wat klanken toe.

0: De kantjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Servers.
1: BG Servers.
0: BG Servers. Servers BG Style.
1: BG Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG Show. De nummer 2 regio content show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG Show Regio Content Music Team.

Ja, de luisteraar en amateur is weer afgestemd op de PG-show bij de Warme Amateur. Tussen 6 en 7 weer even wat regio-content nemen. Kantjes worden even aangeboden door de PG-service. Een stukje logistieke partner, commerciële partner ook hierheen van de PG-service. PG-show. Pardon. Er zit een stukje modulatie op de band. Dus even een mooi stijf uurtje regio content hier even bij de amateur. Even een stijf uurtje. Ik hoop even dat de kantjes aan genoegen zijn en de ontvangst prima is. Gaan we even een mooie selectie draaien even hier. En voor iedereen die afgestemd is, niemand uitgezonderd. Luister maar heel gezellig mee.

Ja, ga mooi een stijf uurtje regio content draaien. Hier bij de Worm Amateur. Luister gewoon even mee, het is vrijdagavond.

En tot een uurtje of 7 eventjes een mooi stijf uurtje puur beste regio content. Hebben we weer even meegenomen. In de Aldi thuis, hè? Voor iedereen die afgestemd is.

Als ik vroeg ontwaakte en buiten was regen en mist. Het ochtendlicht grauw en triest,

Ja, de amateur en de luisteraar, het is even weer afgelopen hier bij de BG Show. Want het is even een uurtje voorbij, hè? Klokje tikt door. En het klokje zegt, nou, het is afgelopen even. Dus even, alles even op een rijtje. We begonnen met Tundra, met Nordlicht. Dat is de instrumentale versie van het kantje Noorderlicht. En dan was het een sneeuwbaltrio's met uit de locatie Winschoten. Met de band van staal. Dan was het even de Spencer trio met Bobby Klein. Bobby Klein, dat is echt al onnozele. Onnozele eigenlijk. Met Diep in het Hart van Drenthe. En dan was het even de Indigenous Peoples even achter elkaar. Dat was even Giorgio Mamani, Flor Margarita. Was even uit de regio Peru, dacht ik. Dan was het even Moonray met Comanchero. Regio Italië. Dan was het even Link Ray met Comanche. En dan was het even Chikuli met Yapma Banana. Sorry, Yapma Bana Numera. En dat betekent, amateur, houd me niet voor de gek. Dat was even regio Bulgarije. Dan was het even Morning Light, locatie Nieuw-Weerdingen. En het kantje was even onbekend, maar het. Hoe heet het? Er is een hele mooie video bij gemaakt. Het is een video voor een huwelijk. En dan was het even de schorpioen met vergelijk hetzelfde kantje, de schorpioen. En dan was het even slotkoers, gospelteam, slotkoers uit de locatie Vroomshoop met het Hemels Jubelfeest. Dan was het even heel mooi, was Nicolai Guta met Nou Doine, oh sorry, Nicolai Guta met Doine Numera Dacia Oimuri. En dat betekent, amateur, als ik sterf, mijn vrouw, locatie, sorry, regio Roemenië. En was het even de Apollo Trio, regio Friesland, met Lijpei Sikje. Dat is een niet in het Nederlands te vertalen woord, het Liepei, dat is eigenlijk onvertaalbaar. Misschien Lijpei komt er nog het beste bij in de buurt, het dichtste bij in de buurt, Lijpei Sikje. En dan was het even Starlighters met de tranen. Stukje ervan. En dan nou nog even Albert Hendricks met Ga met me mee. En de gaan de band verlaten. En keren volgende week wederom retour in Shalla natuurlijk. Even nee, kijk hoor, ja. Deze nog even zo. Nee, ja. Nee, het moet deze. Ja. Oké. Bedankt even voor het luisteren. Oké.